0: of één die je wakker houdt.
1: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van Kesten. Ik ben Marcia van Kerk
11: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: BR6. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda. BR6.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Op 26 juli, om 14:00, speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump'n' jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hopdanser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 14:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roete. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Show.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op 26 juli, om 2 uur, speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump'n jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan de Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen en ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje.

stadje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de zesde editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot half 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 5:30. 1, 2, 3.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roete. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia

Andrea, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9:00 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Muziek
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben
10: Nadine van Steerguiting.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
13: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
12: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
13: Het is niet te geloven, hij zit erin!
12: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
14: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
12: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
15: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
12: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
16: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
17: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
18: Op

0: Radioagenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roete. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan de Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de staande platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam 6 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: Programma's.
1: De regioagenda.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan de Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoudendorp duurde 10 minuten langer over. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein 10 minuten op onthoud. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven staat 8 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Dan naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot slot op de A20 de andere kant op, richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op 26 juli om 14:00 speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziek.

werd van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble, een belangrijk onderdeel van het programma, dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de zesde editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump'n jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land heb je vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot slot de N207 Alphen aan den Rijn richting Bergambacht. Voor Alphen aan den Rijn Centrum 2 kilometer file en daar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Harmelen 5 minuten op onthoud. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Door een kapotte auto bij Rotterdam Prins Alexander is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn Centrum heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
15: Op

0: agenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock and roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roete. In de nacht van donderdag op vrijdag is brand ontstaan in een container aan de Nieuwe Markt in Bodegraven. De container stond direct naast een houten overkapping en een woning, waardoor de brandweer snel ingreep om uitbreiding van het vuur te voorkomen. De brand in de container werd snel geblust. Vervolgens controleerde de brandweer de houten overkapping en de aangrenzende woning op eventuele brand- en rookschade. Het vuur sloeg niet over naar de woning, maar door de brand was wel rook naar binnen getrokken. Om de rook uit de woning te verwijderen, heeft de brandweer de woning geventileerd. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden de hulpdiensten terugkeren naar de kazerne. Bij de brand raakte niemand gewond. Voor de afhandeling van de ontstane schade werd Stichting Salvage ingeschakeld. De stichting ondersteunt gedupeerden bij de eerste opvang en de organisatie van de schadeafhandeling. In de afgelopen maanden kreeg dirigent John Bouwmans regelmatig de vraag waarom het Voices for Christmas kerstconcert ontbrak in het programma van het Evertshuis. Aangezien het FBO kerstensemble een belangrijk onderdeel van het programma dit jaar niet beschikbaar was, moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden in de vorm van een blazersensemble van de Harmonie Artie uit Alphen aan den Rijn, zodat de 6e editie van dit concert op zondagmiddag 13 december door kan gaan. Meer informatie volgt er zijn de tijd via lokale pers, via de website van het Evertshuis en op www.voicesforchristmas.nl.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: luistert naar PRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BRZ.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
8: Altijd dichtbij. BR6.
9: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
10: Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Jerika Olsthoorn. Achter de knoppen zit natuurlijk Arjan Doelman. En onze gast van vandaag is een man die zijn sporen in de Goudse cultuursector heeft verdiend. Ooit begonnen bij de muziekschool en nu directeur van het Goudse Filmhuis. Hugo van den Hoek Oostende. Ja, welkom, hallo. Hugo.
11: Ja, ja.
10: We hebben afgesproken, zeggen je ja. En jij... Omdat dat voor een gesprek gewoon iets prettiger is.
11: Zeker.
10: Welkom. Ik wou beginnen met een kleine introductie om jou een beetje te leren kennen. Mag ik vragen waar en wanneer je geboren bent?
11: Ja, dat is 16 mei 1960 in Bergen op Zoom.
10: Bergen op Zoom?
11: Ja.
10: Oeh, dat is niet eens Zuid-Holland.
11: Nee. Nou ja, mijn ouders kwamen wel uit Zuid-Holland. Die hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. En mijn vader kreeg een baan in Bergen op Zoom. En toen zijn ze snel getrouwd. Want ja, je moest getrouwd zijn.
10: Ja, natuurlijk. Ja.
11: Dus toen, en toen zijn ze dus naar Bergen op Zoom verhuisd.
10: Bergen op Zoom, geboren. Tot wanneer ben je daar gebleven?
11: Nou ja, totdat ik ging studeren met mijn 18e. Toen ben ik in Leiden gaan studeren.
10: En
11: orthopedagogiek.
10: Orthopedagogiek, ja. Heel cultureel?
11: Nee. Nou ja, meer dus het sociale, dat sprak me heel erg aan. Ik had een tijdje toen heette het nog invalide padvinders gewerkt. Want ik zat zelf bij de padvinderij toen nog. En toen ben ik daar heb ik een weekend meegeholpen. En dat vond ik zo leuk om te doen. En toen zei iemand van, nou ja, als je dat leuk vindt en iets wil studeren wat die richting op gaat, dan moet je orthopedagogiek gaan doen.
10: Dat was letterlijk scouting voor mensen met een gehandicap.
11: Ja. Ja.
10: Oh, bijzonder. Toen ben je orthopedagogiek gaan studeren?
11: Ja.
10: Heb je daar iets in gedaan?
11: Nee.
10: Heb je hem wel afgemaakt?
11: Ik heb hem afgemaakt. Ik ben afgestudeerd. Ik zeg altijd van orthopedagogiek is de beste managementopleiding die je kunt hebben.
10: Waarom?
11: Management is gewoon gaat over hoe ga je met mensen. En dat is wel wat je daar leert in zo'n sociale studie. Dus, maar aan het eind van mijn studie zong ik in 3 koren en ik had zangles en allemaal dat soort dingen. Toen zei mijn zanglerares van jij moet naar het conservatorium. Nou, toen kon dat nog. Toen kon je nog een tweede studie beginnen. En eigenlijk al voor mijn afstuderen zat ik in het voorbereidend jaar van het conservatorium. En na mijn afstuderen ben ik meteen doorgegaan met zang. En ik ben afgestudeerd uiteindelijk in zang en koordirectie.
10: De zang, daar wil ik later nog even op terugkomen. Maar dan eerst, je bent dus van Berg op Zoom naar Leiden gegaan. Mag ik vragen hoe, met wie, waar je nu woont?
11: Ja, nou ja, ik woon dus nu hier in Gouda. Echt op een paar honderd meter in het centrum. Getrouwd met Tanja en 2 dochters, maar die zwerven de hele wereld rond. Dus dat is,
10: die zijn dus boven de 18, mag ik dan aannemen?
11: Ja, ze zijn allebei, het is een tweeling, ze zijn allebei 26. Of 25 nu nog, ze worden heel binnenkort 26.
10: Ja, en hun zwerven ze dan ook met z'n tweeën of wel los van elkaar?
11: Nee, de een zit nu in Bilbao, bij Murcia in de buurt, voor haar PhD die ze in Helsinki volgt.
10: Oh.
11: Ze heeft een baan in Helsinki en de ander die zit nu in Malmö om haar studie af te ronden.
10: Nogal noordelijk.
11: Ja, maar dat is een soort van toeval.
10: Toeval.
11: Ja.
10: Oh, wat leuk. Dus 2 dochters,
11: ja.
10: Uitgevlogen, huisdieren.
11: Ja, 2 katten. En dat is wel heel grappig. Die hebben we hier uit het asiel gehaald in Gouden. En dat waren katten die nergens terecht konden. Omdat ze dus ooit verwaarloosd zijn. En ze zijn heel schuw.
10: Oh.
11: En mensen vinden dat niet zo leuk.
10: Nee, maar dan komen ze niet op schoot zitten.
11: Absoluut niet. Nee, ze schrikken nog steeds weg na een half jaar van ons. En wij vinden het een uitdaging om... heel mooi dat ze dus... Je merkt dat ze langzaam... minder achterdochtig worden. Dus.
10: Want hoe lang zijn ze nu bij jullie thuis?
11: Ja, al meer dan een half jaar. Ja.
10: Oh, niet al 3 jaar. Dus
11: nee, dat
10: er
11: niet,
10: is nog hoop dat ze...
11: Ja, maar we moeten niet verwachten dat ze echt...
10: Niet een schootkat.
11: Nee.
10: Maar in ieder geval, ze hebben nu een goede plek.
11: Ja,
10: dat is mooi. en Tanja is al hoe lang in je leven?
11: En dat is goed, vanaf 96. We hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. Zij was een van mijn leerlingen van de koorscholingscursus die ik gaf.
10: Oh.
11: Dus dat was... Even wat... maar nee, we hebben elkaar daar leren kennen. En vrij snel...
10: Cursus.
11: Dus aan het eind van de cursus is het ook... Meteen het eind van de cursus is het ook aangegaan, laat ik zo maar zeggen. En dat was in mei. En in september kochten we samen een huis.
10: Zo, ja, geen gras eroverheen groeien.
11: Als je het zeker weet, weet je het zeker.
10: Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi, wat leuk. Dus de kunst, dat is in ieder geval zingen.
11: Ja.
10: Dat is al een pure vorm van kunst natuurlijk. Doe je daar nog steeds iets mee?
11: Nee. Behalve dus...
10: Onder de douche. En, op de fiets.
11: Ja.
10: Oh, nee, wat jammer. Mis je het?
11: Nee, op zich niet. Niet om op die manier met zingen bezig te hoeven zijn. Ik wil nog wel eens ooit weer eens in een soort ensemble zingen. Dat vind ik... dat heeft mij ooit... richting het zangvak getrokken. Niet om echt solist te worden. Maar juist om met andere stemmen samen nou ja, iets te bouwen.
10: Hmm, en dat, mooi, ja.
11: Dat, je hebt allemaal je eigen lijntje. Maar al die lijntjes bij elkaar vormen gewoon een prachtig kunstwerk. En dat vind ik wel mooi.
10: Oh, dit vind ik wel... Dus dat zingen in een koor met elkaar een prachtig kunstwerk maken.
11: Ja.
10: Die orthopedagogiek waar de mensenmanagement... eigenlijk getraind is. Is dat dan de combinatie waarom je gekozen hebt om je werkende carrière als bestuurder in de kunstsector door te brengen?
11: Nee, daar ben ik eigenlijk een soort van ingerold. Ik kreeg een baan in Zeewolde, zowel als koordirigent als zangleraar op de muziekschool. En toen ben ik wat coördinerende dingen gaan doen en op een gegeven moment wilden ze een erkende muziekschool worden. Dus er moesten beleidsstukken geschreven worden. Nou ja, toen zeiden ze van Hugo, jij hebt gestudeerd, dus jij kan goed schrijven. Wil je de beleidsstukken schrijven? En daarna zei toen was er nog inspecteur voor het kunstonderwijs. En die zei van ja, er moet wel 5% inhoudelijke leiding zijn. Wil je een erkende muziekschool zijn? En toen keken ze naar mij, wil jij geen directeur worden?
10: Toen en in welke stad was dit, sorry?
11: Dat was in Zeewolde.
10: Zeewolde, ja,
11: op places. Maar toen had ik zoiets van, moet ik nou andere mensen gaan vertellen wat ze moeten doen? Dat beeld had ik van een directeur. En toen de eerste keer, iemand die had ook een paar uur ondersteunende uren. En die kwam naar me toe op de eerste dag en die zei van, Hugo, dit en dit en dit speelt. Wat moet ik doen? En toen zei ik van, wat vind je zelf? Wat denk je zelf? En toen kwam hij met wat hij eigenlijk dacht dat er moest gebeuren. Ik zei, volgens mij is dat fantastisch, dat moet je doen. En dat is een beetje ook de stijl van leidinggever
10: die
11: past. Want mensen die op de werkvloer dingen doen, die weten het beste hoe dingen lopen. En natuurlijk moet ik dan het grote plaatje in de gaten houden. Mm-hmm. En kijken hoe het allemaal bij elkaar past. Maar luister alsjeblieft naar de mensen op de werkvloer.
10: Dat, ja, oké.
11: Okay, en dan is de orthopedagogiek, dan is pedagogiek een mooie studie. Want je leert je voortdurend, je leert je in mensen verplaatsen. Mm-hmm. En dat soort dingen. En dat moet toch de kern zijn van het samenwerken.
10: Ja, dat moet de kern zijn van het samenwerken. Maar dan zit er waarschijnlijk in jouw brein al iets analytisch. Wat dat dan zorgt, of dat dat grote plaatje ook goed in beeld blijft.
11: Ja, nou ja, dat grote plaatje, het bouwen aan het grote plaatje, dat is natuurlijk ook dan mijn rol. Maar ook dat moet je echt samen doen. En dan moet je goed luisteren naar de mensen die het werk doen. En dan ben ik wel degene die dat grote plaatje maakt. Mm-hmm. Maar wel met allemaal input vanuit dus de organisatie, vanuit de mensen die het werk zelf doen.
10: Luisteren dus.
11: Ja.
10: Ja. En dit was in Zeewolde.
11: Ja.
10: Maar we zitten hier in Gouda, gast uit de streek. Dus hoe ben je hier terechtgekomen?
11: Nou, dus ik heb tussendoor nog even in een tweede baan naast Zeewolde in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik heb daar een paar jaar de muziekschool geleid.
10: Iets dichterbij al?
11: En dat was al een stukje dichterbij, ja. En toen nog 1 jaar in Uithoorn. Dat vond ik heel leuk om te doen. Maar dat was best een eind weg. En toen kwam de baan in Gouda vrij.
10: Waar woonde je?
11: Ik woonde nog steeds in Rotterdam.
10: Oh ja.
11: En, want ik ben toen ik ging studeren in Rotterdam, ben ik ook in Rotterdam gaan wonen. Mm-hmm. En daar heb ik dus Tanja leren kennen. Maar toen kwam die baan in Gouda. En toen had ik zoiets van, ja, dit is gewoon de plek waar ik het beste... Ik ben heel erg van samenwerken. En dan zie je zo'n stad en dan denk je van, er is een schouwburg, er is een bibliotheek. Het zijn allemaal andere organisaties. En wat mij zo leuk leek, is om met die organisaties allemaal dingen samen te gaan doen. Dus daarom wilde ik gewoon heel graag die baan in Gouda. Bij de muziekschool.
10: En dus echt door de muziekschool ben je in Gouda terechtgekomen?
11: Ja, want mijn dochters waren 4 jaar, gingen net naar de basisschool. En toen hadden we zoiets van, ja, dan kunnen we best nu de keuze maken. Zodat ze dus, ze hebben echt volgens mij 1 maand in Rotterdam op een school gezeten. En zijn toen hier bij het palet gekomen.
10: Oh.
11: En hadden wij dus een huis hier in Gouda gekocht.
10: Aha. Ik wil nog heel even terug naar jouw opgroeiende periode, waarbij je in ieder geval al hebt verteld dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de scouting.
11: Ja.
10: Maar wat voor puber was je? Wat voor mens was je toen?
11: Ja, nou,
10: opgroeiend, adolescerend. Is dat een woord?
11: Ja, nou ja, heel erg, ja, hoe zeg je het? Ja, eigenwijs, maar toch ook een beetje eenkennig. Ik bedoel, in de zin van de hele wereld om me heen, hè, daar was ik niet zo mee bezig. Ik was er ook niet zo mee bezig van hoe ik eruit zag. Ik was ook wel iemand die dus na school niet de kroeg of wat dan ook. Maar ik ging urenlang, toch wel, is dat wel een uur lang, wandelen langs de Oosterschelde, dat soort dingen. En dan zat ik in mijn hoofd met allemaal verhalen en dat soort dingen. Dus ja.
10: Dus in dat hoofd wel ook al. Ja, als je in je hoofd zit met verhalen, dat klinkt voor mij ook al wel kunstig, zeg maar. Creatief.
11: Ja, dat weet ik niet. Dat voelde toen in ieder geval niet zo.
10: Niet zo, nee.
11: Ik was wel dus heel veel in met muziek bezig. Ik speelde gitaar, ik had les op de muziekschool, dat soort dingen. Dus voor de rest.
10: Ja, dus die muzikale kant zit er altijd al in.
11: Ja.
10: Ja. En dus niet echt van het meedoen met de groep.
11: Nee.
10: Wel liefde voor de mens, hoor ik. Is dat een goede,
11: ja, maar
10: mag ik die conclusie
11: trekken? Ik moet eerlijk zeggen van dat ik dat dat ik dat ook door schade en schande ook een beetje in tijdens mijn studententijd heb. Want ik was zo maar aan het zenden. En toen zeiden gelukkig mensen in mijn studententijd tegen me van, maar ik wil ook gehoord worden. Luister eens naar mij. En dat heeft bij mij wel een knop omgezet.
10: Oh.
11: Dat ik dacht van, als je vrij inkennig bent en alleen maar met je eigen ding bezig bent, dan ben je nog niet echt op een ander gericht.
10: Maar als je dan, ik vind het beeld nog lastig dat je zegt, ik liep langs die Schelde. Of je liep langs de Schelde, toch?
11: Oosterschelde.
10: Oosterschelde, ja. Ik dacht, ik mis iets.
11: Berg op zo.
10: Je liep langs de Oosterschelde. Je zat in je hoofd. Dat klinkt niet als iemand die zendt. Dus als je dan eenmaal met mensen was, dan.
11: Nou, vertelde ik mijn verhaal, ja.
10: Oh.
11: Ja, en dan was ik nog niet zo luisterend.
10: Ja, maar wat mooi dat mensen dat dan zeggen.
11: Ja.
10: En dat je daar wel iets mee gedaan hebt.
11: Ja, maar dat was wel een eye-opener. Dus.
10: En dan vervolgens die studie.

0: Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
1: Nou ja, één is natuurlijk de liefde voor zang. Ook een beetje nostalgie. Mijn ouders die hadden ook verschillende platen van onder andere dus de Andrew Sisters. En dat vond ik hartstikke leuke muziek. En de Pupini Sisters die werken volgens eenzelfde soort formule. Ze hebben ook verschillende nummers van de Andrew Sisters ook zelf op de plaat gezet. Maar ook wat modernere, wat andere werken. Nou, dit is een van die andere werken die zij ook hebben bewerkt voor dus die drie stemmen. Ja, en ik vind het gewoon prachtig gezongen. En wat ik vooral heel mooi vind, wat ik even wil meegeven. Het zijn ook drie hele verschillende stemmen. En in dit nummer hoor je ze straks na elkaar. En dan hoor je hele verschillende, een beetje Marilyn Monroe-achtige stem. Maar nou ja, dat vind ik. En ik vind ze alle drie prachtige stemmen. Dus dat wilde ik graag laten horen.
0: We gaan er naar luisteren. Java Jive.

0: Ja, hier kan je wel in verdrinken.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: In verdrinken, koffie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook een liefhebberij.
1: Ja, ja, nee, ik hou heel erg van koffie. Dus
0: koffie en zo.
1: Heel van lekkere koffie en dat vind ik leuk, want het filmhuis, we hebben echt hele lekkere koffie.
0: Oh, nou,
1: dus daar heerlijk.
0: Ga ik dan ook straks op terugkomen, goed? het is mij nu duidelijk dat de muziekschool wel bij je past. Zang, het

0: Prachtig. Hoe was dat? Wat was er überhaupt? De staat, was er al een muziekschool of in Gouda?
1: Dat was een hele goede muziek. De vorige directeur die had dat echt prachtig opgebouwd. Maar het was echt zo'n traditionele muziekschool met een prachtig orkest enzovoort enzovoort. Maar de maatschappij die vroeg eigenlijk veel meer om culturele educatie. Ook in de breedte, ook op de scholen. En toen zei hij eigenlijk van ik ga niet afbreken wat ik opgebouwd heb. Voor hem was het afbreken als je dus dingen moest doen als in die school in enzovoort enzovoort. Terwijl dat voor mij nou juist...
0: Welk jaar hebben we het nu over?
1: 2004.
0: 2004, ja.
1: En de gemeente had echt zoiets van, wij willen dat jullie meer gaan meteen. Hè, de brede school was in 2001 gekomen.
0: Ja.
1: En ze wilden toch dat culturele organisaties daar dan een rol in gingen spelen. En ik vond dat nou juist heel belangrijk om te gaan doen, om in de breedte cultuur beschikbaar te stellen. Dus daar wilde ik heel graag mee aan de slag.
0: Juist de samenwerking zoeken.
1: Ja.
0: En is dat gelukt?
1: Ja, nou ja, daar kwam dus ook uiteindelijk de samenwerking met de werkschuit uit voort. Want ook de werkschuit die kreeg als opdracht tussen aanhalingstekens om de scholen in te gaan. En dan denk ik van ja, we kunnen dus met muziek de scholen ingaan en we kunnen met dans en zo de scholen ingaan apart. Maar dat zijn dingen die je het beste gewoon samen kunt doen. En zo zijn we eigenlijk ertoe gekomen dat we zeiden van ja, eigenlijk moeten wij één organisatie worden. En dat vond de gemeente ook heel mooi.
0: Dus toen dat hebben jullie toen samen besloten?
1: Dat hebben wij samen besloten. Nou, dat was wel grappig. Want de gemeente kwam ook. Er kwam een gemeenteambtenaar bij ons langs en die zei van ik heb de opdracht gekregen om te kijken of jullie samen kunnen. Dus kunnen jullie mij de FTE's geven en nog wat dingen. En dan moest zij kijken wat er mogelijk was. Nou, toen zeiden wij meteen van nee, dat willen wij gewoon zelf doen. Dus
0: Zoals je ook leiding geeft, luister naar de mensen in je organisatie. Zo moet de gemeente dus ook luisteren naar de mensen.
1: Ja, absoluut. Laat het gewoon over aan. Die kunnen dat best wel heel goed. En daarna hebben we ook echt wel heel goede steun van de gemeente gekregen om dus dat voor elkaar te krijgen.
0: Op die manier. Maar dat was niet gelijk de echte fusie. Dat was nog samenwerken.
1: Ja, en die gesprekken, dat kwam vanaf 2007 of zo. En dan wordt gekeken van, toen zijn wij gaan fuseren. Toen werd het Kunstpunt Gouda.
0: Mm-hmm.
1: En dat was volgens mij 2009. En toen had de wethouder ook gezegd van, nou, als jullie fuseren gaan we kijken of we dus één plek kunnen vinden voor waar jullie samen kunnen zitten. Want we zaten nog steeds in de boerderij en op de Westhaven.
0: En op de Westhaven, in het grote pond.
1: Ja.
0: En toen is er gekeken waar kunnen we samen en dat is de werkschuit geworden.
1: Cultuur Schaarspinnerij geworden uiteindelijk.
0: Oh, ik dacht dat daar nog een fase voor zat.
1: Nee. De werkschuit was dus de creativiteitsinstelling, hè, dus waar Carrie leiding aan gaf. Dat was de werkschuit op dus de Bloemendaalsweg.
0: Ja.
1: En wij zaten in de muziekschool aan de Westhaven. En vanuit die twee panden wilden we iets, moest iets anders. We hebben ook nog toen destijds voor de chocoladefabriek gekeken, maar daar konden we geen grote theaterzaal in kwijt. Die hadden we wel nodig.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is toen de Gaarspinnerij gekomen. En toen hebben we daar... Ben ik op een gegeven moment, na een jaar hebben we gezegd van, nou ja, we waren beide directeur. Dat was een beetje een rare constructie. En toen zei Carrie van, nou weet je, ik ga... vervroegd met pensioen. En toen was ik directeur. En toen kwam ook die Gaarspinnerij. Dat ontwikkelen, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Samen met de architect, met de gemeente kijken van, oké, je hebt een plan van eisen. En wat wil je allemaal in zo'n gebouw hebben? Wat heb je allemaal nodig? En hoe geef je dat een plek? Dat was wel een hele leuke uitdaging.
0: Een hele leuke job. en dat... Want we begonnen met de muziekschool die dus meer naar de scholen moest.
1: Ja.
0: Waarom? Vond je dat?
1: Ja, nee.
0: Omdat vond je dat ook? En juist, waarom
1: absoluut,
0: moest dat?
1: Van de maatschappelijke rol die je hebt als culturele organisatie. Dus je bent ervoor. Je wordt gesubsidieerd door een gemeente. Je hebt een maatschappelijke rol te vervullen. En dat is dus niet voor. Nou ja, die kinderen die dus
0: blokfluitles komen.
1: Ook wel, voor kinderen die daar muziekles willen. Daarmee nog steeds van. Maar idealiter voor in de volle breedte dat je iedereen bereikt. En dat doe je op de scholen. En dat je vervolgens op die scholen kinderen die dus willen verdiepen. Dat je die dus ook helpt om dus nog... naschools, en dat is het mooie van de brede school. We hadden een onderschoolsprogramma voor de brede school en een naschoolsprogramma. Mm-hmm. En dat je van daaruit dan kan geven. Nou, kinderen die dan echt denken van wauw, dit vind ik geweldig, dit hier wil ik blijven doen. Dat die dan dus op les kunnen komen.
0: Want even gewoon een klein uitstapje naar het onderwerp kunst. Is kunst belangrijk?
1: Absoluut.
0: Waarom?
1: Nou ja, omdat dus... voor verschillende... Op verschillende dingen. Het is natuurlijk een uitingsvorm. En het is... en waar we het net over hadden... Bij dit lied. Ik bedoel, je vindt... Door daar het gesprek over aan te gaan... Kom je... bij kunst... Het mooie van kunst is... Er is eigenlijk niet iets goed of fout. Ik bedoel, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi.
0: Ja, want we hadden net tijdens het nummer... zei jij bij de tweede stem, deze vind ik de mooiste. Maar ik vond de eerste het mooiste.
1: Ja. Ja, en dan is het gesprek waar je kunt hebben. Nee, wat maakt dat je dat eerste zo mooi vindt? Wat maakt dat ik die tweede zo mooi vind? Want iemand anders vindt dat die derde misschien dat het mooiste.
0: Ja, en nu gaat het over stemmen. Maar dit kan natuurlijk gaan over... Alles in de kunst. En waarom is het zo belangrijk? Want jij zei toen, maar dit is zo belangrijk. Dat je praat over waarom vinden we dit mooi. Maar waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
1: Nou, het is niet zozeer het belang van wat om te hebben over mooi of niet mooi. Maar dat je dus, het gaat er vooral om wat kunst met je doet. En daar... En daar zit dus een, daar zit wel heel erg een maatschappelijk component in. Toevallig, vanmiddag openen we een expositie in het filmhuis. En dat gaat over jongeren uit Gouda, die samen met jongeren uit Malawi, hebben ze een project gedaan. Kunst is daar een middel in geweest om dus dat gesprek met elkaar te hebben. Je maakt een foto, je stuurt die foto op met een verhaal en de ander reageert weer ook met een foto. Je hebt samen een gesprek en daarna reageert die ander ook weer met een foto en een verhaal. En dan zie je dat jongeren heel ver weg in Malawi, dat die echt dezelfde dingen meemaken als jongeren hier in Gouda. En dan is de kunst gewoon een facilitator, een iets wat maakt dat je dus dat gesprek kunt op een mooie manier kunt voeren.
0: Ja, en dat je het populaire woord verbindt.
1: Ja, nee.
0: Je verbindt.
1: Ja.
0: En je ziet dus niet alleen de verschillen, maar de overeenkomsten. Ja. Is dat een belangrijk?
1: Nou ja, nee, maar het punt is dan ook dat die verschillen helemaal niet erg zijn. En dat je dus gewoon het gesprek kunt voeren zonder dat je dus het eens moet worden of van dit is juist en dat is juist. Nee.
0: Ik heb gelijk.
1: Je hebt, wat dat betreft, dat vind ik überhaupt. Ik bedoel, ik zou heel graag hier een dialoogcentrum willen beginnen in Gouda. Niet een debatcentrum, want een debat betekent van, nou ja, wie heeft de grootste mond en wie kan het hardste roepen.
0: Ja, terwijl ik zelf debat altijd wil hebben als, kijk, ik heb gelijk, maar ik weet, jij vindt ook dat je gelijk hebt. Dus ik wil graag weten, waarom vind jij dan dat jij gelijk hebt? En wat kan ik daar dan van leren?
1: En dat is het hele interessante. Ik denk nooit dat ik gelijk heb. Want voor mij is het zo van... Ik heb een... die open houding. Ik heb een beeld. En dat beeld... dat is ontstaan uit allerlei eerdere gesprekken... Eerdere indrukken, wat dan ook. Maar ik heb bij geen beeld wat ik heb van... Dit is gewoon per se Ik heb wel duidelijke ideeën over waar we het vooraf over hadden. Over schoonheidsidealen en allemaal dat soort dingen. Daar heb ik wel stevige ideeën over.
0: Stevige ideeën?
1: Maar het is niet zo van, ik heb daar echt gelijk in.
0: Nee, maar dus die stevige ideeën, die staan open voor de mening van de ander.
1: Ja, waarbij ik ook wel van uitga dat de ander open moet staan voor ook weer de mening van anderen. En dat is denk ik hoe we met elkaar, hoe we dan toch die verbinding kunnen krijgen. Want dan kan je ook op een gegeven moment zeggen van oké, we zijn het niet eens, maar we hebben wel goed naar elkaar geluisterd.
0: En daarom is het belangrijk, vind jij, dat je niet een debat noemt, maar een dialoog. Ja. Omdat je vindt dat je altijd open staat voor wat een ander. Want die heeft ook dingen meegemaakt, waardoor diegene vindt wat hij vindt.
1: Ja. En dan ben ik heel benieuwd van, wat zijn dan de dingen die gemaakt hebben dat jij vindt wat jij vindt? En daarom is een debatcentrum is zenden, een dialoogcentrum is luisteren. In eerste instantie goed luisteren en daarop reageren.
0: Ah, dus weer het luisteren naar de ander is weer een belangrijk terugkomend element. en die kunst. Want je hebt het nu vooral over kunst tot je nemen en daar iets mee doen. Is het maken van de kunst nog een belangrijk?
1: Ja, absoluut. Omdat mensen dus daar zichzelf in kunnen uiten. En dat vind ik nou juist het belangrijke van die cultuureducatie en de brede cultuurbeoefening waar we het steeds over hebben. Dat mensen de ruimte krijgen om dus met die kunst en cultuur bezig te zijn. Het maken van kunst en cultuur. Cultuurparticipatie heet dat dan. Daar ben ik heel erg op gefocust. En ik ben ook adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. En daar zie je prachtige projecten van hoe bijvoorbeeld ook een culturele organisatie met een maatschappelijke organisatie samenwerkt. Om dus, maatschappelijke organisatie heeft dus expertise in de doelgroep. Culturele organisatie heeft expertise in hun kunstvorm.
0: Ja.
1: En die twee gaan samen kijken hoe ze dus een project kunnen doen speciaal voor die doelgroep.
0: En mag ik dan nog, voordat we naar het volgende nummer gaan, aan je vragen wat dan, of je ook een idee hebt waarom dit nu, in de tijd waarin we nu leven, 2026 en volgend jaar en de komende 5 jaar, waarom hebben we nu die kunst en het filmhuis, waarom is het nu nodig? Heb je daar nog iets extra's bij?
1: Ja, nee, maar dat is nu precies dat mensen, en daar heb ik een prachtig voorbeelden van, hoe mensen dus juist door dus bezig te zijn met die kunsten met elkaar in gesprek komen, waardoor ze dus in deze maatschappij waar het alleen maar om zenden gaat, social media is eigenlijk alleen maar zenden, is gewoon niet meer luisteren. Dus we moeten veel meer terug naar dat we dus de ontmoeting faciliteren en vanuit die ontmoeting het gesprek aan kunnen gaan. En dan zijn de kunsten echt een heel mooi medium om dus dat gesprek te initiëren.
0: Super, dan kom ik straks op de ontmoeting faciliteren. Die heb ik even opgeschreven voor na het nummer. Want het tweede nummer dat jij gekozen hebt is Katharina and the Waves.
1: Yes.
0: Love, Shine a Light.
1: Ja.
0: Wil je daar vooraf iets over zeggen?
1: Nou ja, kijk, nou, het grappige is dat toen ik zei van ik moet 3 nummers inleveren. Toen zei mijn partner Tanja meteen van dit nummer. En waarom? Zei ze, nou ja, dat zing je heel vaak. En dat was mezelf niet eens meer bewust. Het is gewoon een heerlijk nummer. Het is, je krijgt op een gegeven moment, when it all shine a light together. Dat die uithaal, heerlijk vind ik dat. Maar ook, het haakt ook aan op waar we het net over hebben. Van, weet je, mensen moeten toch veel meer, ik vind het een beetje soft nummer wel, love, shine a light. Maar het is wel wat in deze tijd ontzettend mis, dat mensen dus, op social media worden alleen maar lelijke dingen geroepen. Mensen zouden toch eigenlijk even meer wat warmte moeten hebben en warmte moeten delen. En dan is dit
0: goed gezegd. Love, Shana, ik wou erover zeggen. Het is voor mij namelijk een guilty pleasure. En zo zien we naar mij dat die guilty pleasures toch ook gewoon weer, net zoals clichés,
1: gewoon mogen,
0: een zin van waarheid in zich hebben. Dus we gaan even luisteren naar Love, Shine a Light.

0: Nou, ik hoop dat de luisteraars ook even uit hun dak zijn gegaan. Wij hier in de studio in ieder geval wel. Oké, dus. Gouda, Kunstpunt, Garenspinnerij. En toen ben je even vertrokken.
1: Ja, nou.
0: Ook qua wonen of alleen qua werken?
1: Ik ben in Gouda blijven wonen. Maar ik vind dat als je manager bent bij een cult, bij welke organisatie dan ook. Ik vind dat je dat eigenlijk maximaal 8 jaar moet doen.
0: Mm.
1: En dat is goed voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling. Het is ook goed voor de organisatie. Dat er gewoon iemand anders aan het roer komt. Het was wel zo dat na 8 jaar dat ik er zat, zaten we midden in dus de fusie en het bouwen aan aan dat nieuwe gebouw. Nou, dat nieuwe gebouw was in 2014 klaar. Toen heb ik nog 2 jaar daar aan gewerkt om draaiend te maken. En toen had ik zoiets, ik wil iets anders. En eigenlijk wilde ik iets heel anders. Ook misschien zelfs weg uit deze sector. En dan krijg je toch dat in Eindhoven, dat lokte het wel. Eindhoven, grote organisatie, had precies hetzelfde. 2 gebouwen gingen naar 1 gebouw. Er waren gebouwen in eigendom. Dus het ene werd verbouwd met het geld van de verkoop van de ander.
0: Mm.
1: En die verbouwing was al geregeld, maar ik heb dus dat hele jaar...
0: Welk bedrijf was dit?
1: Dat was CKE, Centrum voor Kunst.
0: Oh, wel
1: Centrum
0: kunst.
1: Voor de Kunsten Eindhoven. Het was eigenlijk een kunstpunt Gouda, maar dan vele malen groter en dan voor Eindhoven. En dat heb ik dus 2 jaar gedaan. Ik kwam daar als de nieuwe directeur, terwijl de vorige was, was ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat was een heel ding. En iedereen was daar pissig over.
0: Oh.
1: En dat is ook niet de beste manier om daar te starten. Dus het werd eigenlijk toch meer een soort van crisismanagement. En toen heb ik ook na 2 jaar gezegd van ik heb nu de boel, in ieder geval de band met de gemeente hersteld. Ook de band met andere organisaties, want de organisatie werd toch best wel een beetje gezien als een autoritaire monopolist.
0: Mm.
1: En ik ben meteen dus ook weer de stad ingegaan. Gesprekken met iedereen voeren van oké, wat kunnen we samen, wat kunnen wij voor jou betekenen enzovoort. Dat vooral. En dan, dat was gelukt. En toen had ik zoiets van ik ga nu toch echt iets heel anders doen. En toen ben ik bij de gemeente Den Haag gekomen als beleidsambtenaar cultuureducatie. Dat is hartstikke... Het leuke was dat ik daar dus de noten cultuureducatie mocht schrijven. Dus ik heb voor Den Haag... En dan het leuke is natuurlijk... Politiek zegt van... De ene wethouder zegt van ik wil voorschoolse educatie. De ander zegt van ik wil mbo. En natuurlijk heb je toch ook primair onderwijs... En voortgezet onderwijs waar je al dingen in deed. Maar dan heb je voor de rest best wel heel veel ruimte om dat in te vullen. En ik had zelf zoiets. Ik wil die verbinding waar ik het net over had. Wat de brede school hier heel goed doet. Is dat je dus nogmaals in de breedte kinderen bereikt met cultuureducatie. En dat je dan kijkt van hoe kan je dat. En in Den Haag was het grote probleem. Dat je dan toch met die wijken zit. En het culturele instellingen zijn heel ver weg.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik nog als 7e hoofdstuk in de nota geschreven van cultuur in de buurt. Dat dus kinderen, als ze dus op hun school cultuureducatie hebben gehad, dat we dan kijken van wat kunnen wij in die wijk zelf doen, zodat die kinderen ook lopend naar het vervolgtraject kunnen.
0: Ja, om ze vast te houden in die
1: kunst. En dat was hartstikke leuk om te doen. Maar na 2 jaar had ik zelf, maar ook mijn leidinggevende, toch wel echt het idee van dat ik geen ambtenaar ben. Ik was te eigenwijs.
0: Ah.
1: Dus toen hebben we ook gezegd van laten we er maar een punt achter zetten.
0: Ja, dus dat beleid, dat was eventjes leuk, maar niet je ding.
1: En ook echt heel goed. En wat ik net zei, het is heel mooi om toch wel van baan te wisselen. Dan ging het bij mij op een gegeven moment dan toch wel heel snel, periodes van 2 jaar. Maar ik had het niet willen missen.
0: Je hebt er
1: al
0: veel
1: die
0: van
1: ervaring.
0: Geleerd. En toen kwam het filmhuis?
1: Nee, nog niet. Want toen ik in Den Haag daar klaar was, toen viel de directeur van een van de organisaties uit. Die zei van Hugo, wil jij het even overnemen? Een paar maanden. Nou, dat werd 2,5 jaar.
0: Oh.
1: En dat was een geweldig mooie, leuke organisatie, kunstonderwijsorganisatie. En die deden eigenlijk vooral, die deden geen lessen meer zoals vioollessen enzovoort. Ze waren er echt heel specifiek voor lessen in het onderwijs. Dus wij verzorgden bijna alle basisscholen in basisscholen voortgezet onderwijs. Maar het hele mooie is, zij deden ook, hadden ook samenwerking met welzijnsorganisaties. Oh. En we bereikten zo'n 9000 mensen in dus zorginstellingen en allemaal dat soort dingen. En als je dan ziet wat kunst en cultuur kan doen. In dat soort situaties, ja, dat is machtig mooi. En, ja.
0: Ik wil, want we hebben heel kort, ja. Dus ik wil heel graag nog even naar het filmhuis. Ja. Want daar ben je nu een jaar en een paar maanden aan
1: Klopt.
0: De slag. Dus jij kwam uit die prachtige ontmoeting. Dus dat je zag hoe goed kunst is in moeilijke situaties. Toen ben je weer teruggekomen naar Gouda, naar het filmhuis. Hoe stond het filmhuis er toen voor?
1: Nou ja, het filmhuis stond er best goed voor. Na de corona was het best flink opgeklommen alweer, ook qua bezoekersaantallen. Dus wat dat betreft was het...
0: Goed. Toen kwam jij. Goed
1: om... Nou ja, kijk. Ja, en waarom ik het zo mooi vond en nog steeds vind om dus dat bij dat filmhuis aan de slag te zijn, is ook weer die maatschappelijke component. Ja, je laat films zien. Maar wat doet films met mensen? En er zijn zoveel mooie als voorbeelden van... We doen dus ook steeds meer specials. Specials dat je een randprogrammering doet.
0: Ja, want voor de Catherine and the Waves zeiden we ontmoetings faciliteren.
1: Ja.
0: Nou, was dat een van jouw punten waarvan je dacht, dit ga ik doen, want dat wil ik meer?
1: Nou ja, dat is dus ook waarom wij bijvoorbeeld de pauzes hebben in de film. Dan zeggen heel veel mensen, pauze moet je niet doen, want dat is slecht voor de film enzovoort. Maar het maakt wel dat je dus even een moment hebt dat je dus samen, dat je dus de ontmoeting hebt. En een prachtig voorbeeld daarvan is dat je dus bij een film waren maar vier mensen. Maar die vier mensen, het was een documentaire over Nederlands-Indië. En die vier mensen die raakten in die pauze met elkaar in gesprek. En dat werd heel emotioneel, omdat ze naar aanleiding van wat ze gezien hadden, ervaringen deelden. En plotseling bij een van die mensen er een herkenning was. En ook een erkenning van, het is niet raar dat ik dit voel.
0: Oh.
1: Nou, het zijn allemaal dat soort dingen dat ik denk van, ja, dat zijn waar, dat is toch waarvoor je het doet.
0: Ja, die ontmoeting waarin je dus weer nader tot elkaar komt.
1: Ja.
0: En het filmhuis zit nu op de Letmastraat.
1: Ja.
0: Wat is het plan?
1: Nou, het plan is al veel langer dat er dus, en achter heel erg lang, dat we meer zalen willen. En die meer zalen zijn echt wel nodig om dus te kunnen tonen wat wij willen tonen.
0: Maar we hebben toch heel veel zalen in de cinema Gouda?
1: Ja, nou dat is het leuke, want ik heb ook al met Tineke van de cinema gesproken van, zouden wij niet die twee kleine zalen kunnen overnemen? Nou, dat was maximaal één zaal, maar ja, we hebben nu één zaal, dus dan hebben we er ook niks aan.
0: Maar waarom hebben wij een filmhuis nodig?
1: Nou ja, omdat dus een filmhuis films laat zien die je dus die in de reguliere cinema's niet getoond worden.
0: En wat is want je noemde expositie.
1: Ja.
0: Je noemde goede koffie. Je noemt ontmoetings faciliteren. Ben jij een plan aan het bouwen om dat filmhuis veel meer tot een soort ontmoetingscentrum te maken? Is dat wat?
1: Nou ja, dat is een van de dingen die natuurlijk wel in mijn hoofd zit. Van als we ergens nieuw heen gaan, als je ergens heen gaat waar je dus meer zalen hebt. Dat je zeker ook dat, nou ja, ook wat ik net zei, wat we al doen, die specials waarin je dus ontmoeting mogelijk maakt door dat gesprek, om dat veel en veel meer te doen. Ja, en dan kan ik op een gegeven moment helemaal losgaan van, oké, als we nog ruimte over hebben, dan wil ik misschien een broedplaats of zoiets. Of iets waar mensen nou ja, ook veel dingen samen kunnen doen. Maar daarom vind ik het ook juist leuk om dus de samenwerking met andere organisaties hier. Ik was met Erna van de bibliotheek had een gesprek. Dat ik dacht van wauw, wat had het geweldig geweest als wij hier gezamenlijk hadden kunnen zitten in dit gebouw.
0: Oh, in één gebouw.
1: En gezamenlijk die prachtige dingen die zij doen koppelen aan dingen die wij met film doen. En nou ja, dus we moeten kijken wat waar mogelijk is. Maar ik wil zeker nou ja, naar
0: want
1: die twee
0: de Letmanstraat is wel, het is zo'n prachtig.
1: Ik vind het ook een prachtig gebouw. En ik zou het doodzonde vinden als wij eruit gaan dat dat in de vlakte gaat. En dat er dan, weet ik niet wat, gebouwd wordt. Mm. Dus ja, nee.
0: Maar is het ook de ligging, denk je?
1: Ja, bedoel, heb ik zelf geen probleem mee. Want ik bedoel, toen wij die garenspinnerij bouwden, was het ook gaan jullie in korte akkeren zitten? Nee, toch? Dat ik denk van, kom nou mensen. Dat,
0: ja, maar die is maar 5 meter over de brug.
1: Ja, nee. Nee hoor, ik denk dat we ik heb ook in het wijkteam korte akkeren gezeten toen ik bij in het filmhuis, in de garenspinnerij werkte. Er gebeurt, tuurlijk, er gebeurt van alles in alle wijken. Maar om deze wijk nou zo af te serveren vind ik wel heel...
0: Nee, niet de wijk zelf, maar gewoon puur niet in de buurt van de rest.
1: Ja, dat is, maar ja, hoe ver is die rest? Ik bedoel...
0: De garenspinnerij zit er echt...
1: Garenspinnerij is 300 minuut, meter ja. Of zo, dus...
0: Dat is niet het probleem. Nee. Het is, dus je wil groter?
1: Nou, sowieso dat we naar 2 zalen kunnen, ja.
0: Je wil groter en je wil... Want hoe... Ik vind het altijd zo moeilijk in de maatschappij om de mensen er dan ook te krijgen, zeg maar. Formuleer ik dit? Begrijp je wat ik bedoel?
1: De mensen... Nee.
0: Nou, dat ik denk... Het klinkt allemaal hoe we het hebben willen. Goede koffie, praten, mooie momenten, kunst. En toch heb ik het idee dat er te weinig mensen daar nog gebruik van maken.
1: Maar dat is dus ook een reden dat wij dus juist een ander gebouw, en misschien ook wel op een andere plek, meer centraal, toch ook meer in het centrum. Dat je dus ook, maar vooral met die meer zalen, dat je meer mensen kunt bereiken. En dat je dan werkelijk kunt realiseren wat je dan wil. Dat je dan werkt. Wij willen graag ook andere doelgroepen bereiken. Maar andere doelgroepen bereiken betekent dat je met die ene zaal in die zaal andere dingen moet gaan programmeren. Dat betekent dat je je huidige klanten tekort doet, want die krijgen dus minder te zien. En die ga je dan misschien verliezen, maar die wil je toch ook blijven bedienen. Dus om dus die uitbreiding van meer doelgroepen dat te bereiken, hebben wij echt gewoon 2 zalen nodig.
0: En dan nog steeds, hoe krijg je die mensen, hoe bereik je dan die doelgroep?
1: Door dus activiteiten te organiseren die aansprekend zijn voor deze doelgroepen. En gelukkig hebben wij ook een publicitair medewerker die heel goed in marketing is.
0: Oh,
1: en die daar best wel hele interessante dingen voor kan bedenken.
0: Oké, want er is nu een expositie.
1: Ja.
0: En dat is, want hoe vaak kan je daar naartoe?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje als bezoeker. Het is eigenlijk alleen dat dus hij te zien is als je naar de film komt. Maar hij
0: ja,
1: is niet,
0: dus je
1: hij
0: kan
1: is
0: niet
1: open...
0: zoals in de garenspinnerij gewoon binnenlopen?
1: Nee. Maar dan moeten mensen even wachten totdat hij bijvoorbeeld in het stadhuis, komt ook in het huis van de stad, komt hij te hangen enzovoort. Ja. Maar ze wilden heel graag de opening bij ons doen, ook omdat daar een paar filmpjes zijn die ze graag willen tonen. En dat kan natuurlijk heel goed in het filmhuis.
0: Ja, ik zag op de agenda dat er heel veel geprogrammeerd is op dit moment rond kolonisatie. Is dat toeval?
1: Nou nee, dat is in zover toeval dat er dus heel veel van dit soort, van deze films verschijnen. Maar dat is misschien ook geen toeval, omdat het nu echt wel een ding is. Zeker nu ook dus misschien daar excuses voor worden aangeboden. Maar we werken ook bijvoorbeeld dan weer samen met Stichting Pelita Den Haag. Stichting voor mensen met Nederlands-Indische achtergrond. Daar heb ik trouwens vanuit Co, kunstonderwijsorganisatie, ook mee samengewerkt. Ja, en dat zijn ook weer de mooie dingen. Want zij hebben de mensen die dan zo'n nagesprek voeren. En dat zijn echt dingen die dan daar over tafel komen is heftig, maar voor veel mensen ook wel, nou ja, weer die herkenning en daarmee toch ook een stukje heling.
0: Heling. Ja, heling, ontmoeting. Ja. Grootse plannen dus.
1: Ja.
0: Maar er is nog niet concreet een verhuisplan.
1: Nee.
0: Op zoek naar een plek.
1: Ja, dus als iemand een prachtige plek weet van... hier kan een filmhuis, dan neem contact op.
0: Ik heb hier een gebouwtje voor je, alsjeblieft. Dat zou fijn zijn.
1: Ja.
0: Nog verder mensen, vrijwilligers nodig?
1: Nou, vrijwilligers, we hebben best een behoorlijke aanwas van vrijwilligers. Dus we hebben eigenlijk een beetje een wachtlijst. Zeker een luxe. Mensen kunnen zich altijd aanmelden.
0: Een luxe, maar het wil dus wel zeggen dat het een organisatie is waar mensen graag hun tijd spenderen.
1: Ja.
0: En die koffie, is die nou nog, die is dus ook alleen te drinken tijdens uren van de film?
1: Kijk, dat zou dus iets zijn naar de toekomst toe. Dat je zegt van, nou ja, als we dan twee zalen hebben, dat je dan toch ook een aparte, een horeca gelegenheid zo positioneert, want nu zit die gewoon in het gebouw, maar dat je hem zo positioneert dat je dus ook open kan zijn voor mensen die even een kopje koffie willen komen drinken.
0: Samenvattend is het dus een plek waar je samenkomt, erkenning vindt, herkenning vindt.
1: Mooie films ziet.
0: We hebben het nog niet eens over überhaupt het medium film gehad. Mm-hmm. Mooie films, zodat we met elkaar in gesprek raken. Luisteren naar de ander.
1: Ja.
0: Is iets wat ik van dit gesprek heb meegekregen. Luister naar een ander. Leer van een ander.
1: Absoluut.
0: En Hugo van den Hoek, Oostende.
1: Ja.
0: Een man met dromen voor het filmhuis.
1: Absoluut, altijd.
0: Ik hoop dat er veel van terechtkomt, want het klinkt heerlijk, moet ik zeggen. Dan wil ik eigenlijk nu, want het is 11:55.
1: Ja.
0: Danken Arjan voor de knoppen natuurlijk. Danken Hugo voor je fijne gesprek. Dank luisteraars voor het luisteren natuurlijk. En dan gaan wij eruit. Met een nummer van François.
1: François Couperin.
0: Couperin? Le TikTok Shock?
1: Ja, en de warme TikTok, dat is heel, dat is nu iets heel
0: anders.
1: Maar dat is, die term is al wat is het, 150 jaar oud of zo. Het is een heel vrolijk stukje. Ik vind het heerlijk om hiernaar te luisteren. Ik wil me eigenlijk ook als ringtoon op mijn telefoon zetten.
0: Geen zang?
1: Het is geen zang, maar ja, het is wel die klassieke,
0: binnen,
1: het is wel die klassieke muziek die mij heel erg aan het hart gaat. Gewoon heel vrolijk. Dus,
0: Daar sluiten we mee af.
1: Ja.
0: Fijne zaterdag.
1: Oké, hetzelfde. Yes.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy
4: van Kesteren.
5: Ik ben Marcia van
4: Kesteren.
5: En ik speel op een cello van het
6: Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.